0: SFM Verkeer.
1: Ons begin in George, inkomend van de Wildernis se kant. Ons is nog steeds bezig daar waar jy uitry by Wildernis, daar eerste deel teen die berg op, en dan is die pad Virk. Lyk het bezig daar waar jy sal opklim vanaf die N2 na George se kant. Wees maar voorzichtig by daai indraai daar. Dan op Nysna weg is dit bezig van de Walia se kant af regdeur. As jy inkom met die Redelands, waar die golfbaan is dit bezig en bo by Yorkstraat en dan onder by Hope, York en die R102, daai drie sisters sirkels is nogal bezig vanoggend. Dan by die lughawe lyk het vry vloeiend, ons gaan deur na Grootbraak en Kleinbraak met vry vloeiende verkeer en dan kyk ons in Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai die aansluiting soekie. Soekie eerste groot die aansluiting in Heiderand wat bezig is. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit bezig daardeur voorbaai en Bayview.
0: Jou streekstasie SFM.

0: vir my.
1: Blijk hier in daar van Remy Short, hartse snare. Ons kyk gelijk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Sê vir my, dit is helder, oop, sonskyn dag met die 1% wolkbedekking. Wind van 6 km per uur, so vanuit west-suidwestelike richting en rukwinde tot 13 km per uur. Ja, atmosferiese temperatuur is 18 en water 14 grade Celsius. Humiditeit 46% en sigbaarheid 15 km. Ja, atmosferiese druk is redelijk op en af vandag. Hy het die dag ingekom op 1015 en tans is hy op 1017 hectopascal en hy bly daar tot so 1 uur vanmiddag. Dan val hy tussen 1 uur en 6 uur vanavond, val hy met 'n punt en tel weer op met 'n punt en dan tel hy weer so 2 op en hy gaan die dag eventueel weer uit op 1017 hectopascal. Jou duinings vanuit die suidelike richting, 176 grade, gemiddelde hoogte van 1.4 meter en intervalle van 10.3 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanochtend was 21 minute oor 7, wy gaan onder vanavond 7 minute voor 6. Jou volgende hooggety 9 minute voor 1 vanmiddag en jou volgende laaggety 17 minute oor 7 vanavond. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Baie hoë aktiwiteit venster, tussen 4 minute oor 4 en 4 minute oor 6 vanmiddag. En dan as jy dalk nou morgenoggend dou voor dag die waters wil aandurf, net so 19 minute oor 4 morgenoggend tot 19 minute oor 6, is daar weer 'n baie hoë aktiwiteit venster.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: algemeen redelike druk verkeer. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

0: Ek lê op jou sy en voor dit Christian Slebusch met Strawberry Chapsticks en Jesse Ware met Pearls. Hierso is Tamlin Vessels met Plan B.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: op jou sy. En voor dit, Christian Slebusch met Strawberry Chapsticks en Jesse Ware met Pearls. Hierso is Tamlin Wessels met Plan B.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Amy McDonald met Mr. Rock and Roll. Ons rietrippelspel begin met Roy Moore en jy is my laaste vibe. En tussen Amy McDonald en Roy Moore was Jeremy Loops met Skinny Blues. Hoor jou, die Rio No Velvet net hierna.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
2: SFM.

0: En op die 12de November 2019, the Disney Plus streaming service was launched. The on-demand streaming service, or streaming video service, gives viewers access to a wide range of Walt Disney Studios, Walt Disney Television, Pixar, Marvel, Star Wars, and National Geographic shows and movies. En natuurlijk het het eerst een paar jaar gevat voor het in Suid-Afrika uitgekom het. Ja, maar daarom het ons het nou.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek